0: Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer.
1: En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn 2e en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-student van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: van de Rik, van de Rik.
1: Klap van de Rik, klap van de Rik.
0: Hij kreeg een klap van de Rik, van de Rik.
1: Klap, klap van de Rik.
0: Zijn hersenpan lag in de klik.
1: Door de klap van de Rik, klap van de Rik.
0: Zijn hersenpan lag in de

0: De FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies ze bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Arya Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de 2e keer in 1 week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies zij bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de 2e keer in een week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

Yeah.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. Twee weken geleden kwamen vijf Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft vijf mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Area Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van drie verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij twee auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het tweede dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. Twee weken geleden kwamen vijf Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft vijf mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Arya Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van drie verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosievenwet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij twee auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegendhart van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sánchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja, we zijn er weer. Dus even over tien.
2: Goedemorgen. Even over tien is het alweer. Ja, zeker. En we zijn weer vrolijk aanwezig.
1: Ja. Ja. Joop is nog even bezig met je microfoon. Dat moet je voor de uitzending doen, Joop.
2: Ja. Joop is aan het stoeien met de mailbox en het gaat niet naar zijn zin.
1: Het gaat niet naar zijn zin.
2: Nee, dat is duidelijk.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Joop Veniga, Jan van Heunen.
2: Die Peter zit de Bakker.
1: En ik zit aan deze kant met de knoppies.
2: Bij de knoppies, ja hoor. Ja. De knoppenman.
1: Ik mag aan de knoppies zitten. Wat fijn. Ja. Nee, oké.
3: Okay. Nou ja, zolang je niet naar de knoppen gaat, is er niks aan de hand.
1: Nee, dat is lekker toch. Nee? On the Square, daar begonnen we mee van... De Royal Marines. Ik denk dat het gewoon een marinierskapel is.
2: Dat denk ik ook wel.
1: Nee, maar dan in het Engels.
2: Ja.
1: Staat hier
2: in het Engels. Misschien het Engelse marinierskapel, Royal.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Dat het
2: Engels. Maar goed, maakt het uit.
1: Maakt het uit. In ieder geval weer een mars aan het begin van het eerste uur van Wij Wachten op de Dokter. We gaan tot 12 uur uw gezelschap houden. We willen wachten op de dokter. En mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen... Gewoon lekker blijven luisteren, want anders zitten we hier voor niks.
2: Ja, en dat is niet de bedoeling.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, gewoon lekker blijven luisteren.
2: En lekker de verzoekjes blijven indienen natuurlijk.
1: Ja. Volgens de app, hè. De Flevo.
2: De Flevo, ja.
1: Ik ben helemaal de bluts kwijt.
3: www.flevoziekenomroep.nl.
1: Hartstikke mooi.
2: Kijk.
1: Ja, nou, dat was hem weer. En dan is het nu tijd voor...
4: De opkikker van de maand.
1: De laatste keer, hè? In dit programma.
2: Ja. Oh ja?
1: Ja, ja. Want volgende week is het oktober.
2: Is het weer oktober, hè?
1: En wie gaat hem dan uitzoeken?
2: Ja, dat weet ik al.
1: Nee, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, deze is nog van september. Dat is André van Duin. En als de zon schijnt.
3: Nou, of jij of Jan.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: nog ben je bezig met de voorbereiding van zo'n programma. En dan kom je van die dingetjes tegen. En denk je, oh, maar dat is lekker. Hmm. Uit de jaren 70, deze bijvoorbeeld van Creedence Clearwater Revival. And Someday Never Comes. En ik hoop dat die mening een beetje gedeeld wordt. Ja. Dat ik niet de enige ben, want dat schiet niet op. Daarvoor hadden we Bobby Solo.
1: Was hij solo?
0: Bobby Solo.
1: Ja, hij was solo.
0: Ah, hij was solo. Ja, ja, hij deed helemaal alleen.
1: Oerla Crima Sulfisa, hè?
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja,
0: ja, in één keer.
2: Ja. Ja, en de betekenis?
1: Nou, dat moet je afzoeken. Nou, dat heb je niet gedaan.
0: Het heeft iets met een criminaliteit
1: ja,
0: te maken.
1: Ja, zoiets. Iets met criminaliteit en daar zie je iets van.
0: Ja. Het heeft niet met een creditcard te maken.
2: Is dat zo?
1: Dat geloof ik ook niet.
2: Maar dat is toch ook crimineel?
1: Nou ja, uiteindelijk
2: kan ook crimineel zijn.
1: Natuurlijk.
0: Ja, jongens, ik zet er maar even een muziekje onder.
1: Ja, nou, is het handig
2: te doen.
1: Nou, ze hebben zo lekker aan het praten.
2: Ja, joh, doe nog maar.
1: Hartstikke mooi. Maar goed, waren het er drie achter elkaar?
0: Ja, dat waren er drie. Oh. Want de eerste in het rijtje van drie was Als de zon schijnt van André vandaag.
1: Ja. Het gaat allemaal zo hard. Ja, kort het geweigen. Het wordt steeds minder.
0: Het schiet allemaal.
2: Hebben jullie ook een e-mail ontvangen van André vandaan?
0: Een e-mail van André vandaan?
2: Dat dit de laatste keer was dat hij gedraaid werd.
0: Oh ja?
2: Als plaats van de maand.
1: Oh, ja. Heeft hij dat zelf aangekondigd?
2: Nee, heeft hij zelf aangekondigd.
1: Ach jeetje.
2: Oh, dus jullie hebben maar vier keer gekregen, dus stoppen.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Oh, okay. Ja, ik heb het niet gezien.
2: Nee, dat heb ik nou ook met die e-mail.
0: Dames en heren, we gaan even dit doen. We gaan naar Gelderland. We gaan beginnen in Drenthe. We gaan naar Gelderland en dan naar Brabant.

0: Mevrouw de Hammer.
1: Sorry, ik was even met Joop.
0: Dus ik zei, if I had a hammer.
1: Dan had je op ons kop geslagen.
2: Hij is alleen de gemeenschap aan het helpen.
1: Opletten, jongens.
0: Nee, dat mag niet.
1: Opletten. We moeten praten.
0: Had ik maar een hamer. Ik ken het niet in de Opse Brabants, dus dat had ik aan de WC Experience over. En daarvoor hadden we Gerry van D. Derns. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Mm-hmm. Leedjen voor mijn moeder.
1: Oké.
0: Okay. Een liedje voor mijn moeder. Ik zal het maar even vertalen. Hé?
1: Ja, vertaal jij het maar, want...
0: Nee, dat kent iedereen. Knoin van Leon Moorman. En dat was dus Drenthe. En daartussenin dus Gelderland en Brabant. Daar zaten we. Nou, hebben we die reis ook weer gehad.
1: Dat is geweest. En wat gaan we
0: nu
1: doen? Gaan we wat doen? Ja.
3: We gaan Flevo doen. Verzoekplaat.
1: Of ABBA gaat het doen. Dat kan natuurlijk ook.
0: ABBA, ja, we gaan even naar Zweden.
1: Fijn. En dat doen we...
0: Op verzoek van Ringer.
1: Oh, ja. Ringer. Ja. Hij heeft toch kunnen verzoeken vanmorgen. Want ik kreeg gisteren een appje van hem of ik dat wilde gaan draaien.
0: Ja.
1: Want gisteren konden we helaas niet... we hebben helemaal geen uitzending volgens mij gehad op gisteren en zaterdagavond. Maar goed, dat even terzijde. Maar

0: vertel eens even. Je luistert natuurlijk ook veel naar de ziekenomroep, zal ik maar zeggen. Hè? Wat vind je nou van de ziekenomroep? Wat vind je het leukste ervan?
1: Nou, ik vind persoonlijk vind ik dus erg leuk.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Almere. Daar waar de wegen breed zijn. Maar de stoplichten nog breder lijken te wachten.

Dat is toch niet goed. Soms denk ik, misschien zit er iemand ergens achter een groot scherm met een knopje.

0: Ja, dat was weer ergernis nummer 1, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Het was vanmorgen weer zover blijkt.
1: Ja, vanmorgen had ik er weer last van. Ja.
0: Ik moet zeggen, vanmorgen kon ik redelijk goed doorrijden. Mm. Dat is zelfs zo. Ik kwam aanrijden, ging op rood en er stonden andere mensen stonden nog te wachten. En ik kom bij stoplicht en gaf klein op groen. En die anderen moesten blijven wachten. Ik denk, nou, het kan ook wel eens een keer in het voordeel zijn.
1: Ja.
0: Maar dat is heel weinig.
1: Maar deze keer bij mij niet. Deze ochtend. En dat op een maandagochtend, dus dat schiet niet op.
0: Nee.
1: Almere Blues. En daarvoor hadden we de Bohemian Rhapsody. Maar ja, daar hoeven we niks meer over te vertellen, hè, van Queen.
0: Nee hoor.
1: En I Do, I Do, I Do, I Do, I Do van ABBA. Op verzoek van Renger. En dit is Whitney Houston. One moment in time.

0: Peter zit lekker te genieten tegenover ons. Hij denkt, laat niets tegen me praten, want ik wil alleen maar het status quo horen. Nee, je hebt helemaal gelijk.
1: Eén gedachte, eventjes weer met mijn kop schudden en de haren voor mijn ogen kwam.
2: Wel een lekkere titel heb je uitgezocht.
1: Heel lang geleden. Down van de status quo. En daarvoor hadden we de team from the Deer Hunter van de Shadows. En daar weer voor Whitney Houston met One Woman. One moment in.
0: Ook wel jammer time. Dat zo'n vrouwtje heel snel is overleden. Te vroeg is overleden.
1: Ja, hè?
0: Ja, vind ik wel. Want ik bedoel, kijk, ik heb ooit wel een keer een live optreden van meegemaakt. En dat vond ik erg jammer. Want ze was alleen maar aan het omkleden in plaats van zingen. Maar ja, als ze zong, dan kon ze het natuurlijk wel.
1: Ja, ze had wel een strot.
0: Zo, de mythe is nou.
1: Dat kon je wel stellen.
0: Ja.
1: Dus ja, nou is dat een minuut is wel veel te lang, hè, om er vol te praten. Gaan we niet doen, hè?
0: Gaan we dat niet doen?
1: Gaan we even naar Elvis luisteren.
0: Oh, toch wel.
1: And treat me nice.

0: 69 jaar geleden dat hij dit op de plaat gezet heeft. Treat Me Nice van Elvis Presley was de laatste vocale in het eerste uur van Wij Wachten op de Dokter. We gaan even naar het nieuws van 11 uur.
1: Een uurtje of 11.
0: Andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte. Tot zo.
2: Tot straks.
3: Mooi zo.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sánchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Tweede uur, Wij Wachten op de Dokter. We zijn er weer.
2: Ja, zeker.
1: Tot 12 uur.
2: Ja.
1: Ja, Joop nog niet.
2: Nee, Joop, die was nog even druk bezig.
3: Koffie al, hè? Ja, jullie willen koffie. Nou, dan krijgen jullie koffie.
1: Ja, dat is, wordt goed voor ons gezorgd.
2: Nou, hè?
3: Nou, vertel.
1: Nou, vertel. Wat moet ik vertellen? Dat we tot 12 uur nog bij u zijn met plaatjes die we in blokjes van 3 draaien.
2: Heel gevarieerd.
1: En dat we met z'n drieën zijn. Joop Veninga, Jan
2: Wij zijn ook gevarieerd.
1: Eén met haar en de ander iets minder haar en de ene helemaal geen haar.
2: Ach, jongens.
1: Wat hebben we er allemaal aan?
3: Over kappen gesproken.
1: Helemaal niks.
3: In het winkelcentrum bij Dirk van den Broek.
2: Ja.
3: Kappen, action, gaat allemaal weg.
1: Oh ja?
2: Oh ja?
3: In oktober is het allemaal weg. 3 oktober gaat de kappen eruit. 14 oktober gaat Dirk eruit.
2: Oh. Even mijn oudste
3: geweest. Action gaat ook binnenkort eruit. En die gaan allemaal naar een andere locatie.
2: Oh.
3: Ja. Nou, de kappen die verdwijnt helemaal.
2: Oh, okay.
3: Die wordt opgegeven.
1: Niet klaar.
2: Niet klaar.
3: En Action die gaat verhuizen. Staat ergens handgeschreven een briefje ergens bij Action. En Dirk die gaat lang naar Pit, voormalig museum, bij de ijsbaan.
1: Nou daar.
3: Ja, en daar gaan ze voorlopig zitten. Doordat het hele nieuwe appartementencomplex met winkelruimte eronder af is. En dan komt Dirk weer terug op dezelfde plek.
1: Okay. Nou, informatie waar we wat aan hebben inderdaad.
2: Ja, ja. Zeker.
1: Wil je nog even zeggen dat Hard X by the Number de cover is, hè, die we tot december ongeveer gaan doen. Dit was de uitvoering van Cindy Lauper. Maar dat hoefden we niet te zeggen natuurlijk. Want die
2: dat hoor je meteen. Girls who was just want to have fun.
1: Hè? Ja, ik kon er even niet op komen.
2: Ja, ik help je wel.
1: Ah, jij wel natuurlijk. Dus, hey, het is tijd voor...
4: 3 dan 1. Met deze keer...
1: Rod Stewart. En we zeggen er gewoon even niks over. Hier zijn ze.

0: Ja, gaat sneller, hè? Drie van die plaatjes.
1: Man, man, ik vind het wel goed hoor, dat Ross Stewart.
0: Nee?
1: Weet je trouwens dat de video ontdekt is?
0: Geen idee.
1: Heb ik wel eens verteld.
0: Ja, je hebt het wel een keer verteld.
1: Long John Baldry of zo. En die heeft hem ontdekt. Hij kwam uit Parijs. Waar, daar was hij eigenlijk helemaal aan de grond geraakt, Rod Stewart. En toen heeft hij op stations in Engeland heeft hij een beetje zitten klooien en wat zingen en zo. Daar kwam Long John Baldry langs. En je ziet wat er nu van geworden is, van deze Rod Stewart.
0: Ja.
1: Niet te geloven.
0: Kan allemaal gebeuren.
1: Ja,
2: maar daarvoor was hij al bekend daarvoor?
1: Hij kwam uit Frankrijk. En daar was hij helemaal een lage wal geraakt. Toen op een gegeven moment was hij in Engeland terug. En daar had hij dan, was hij op stations, zat hij een klein beetje te bedelen en te zingen. En toen kwam John Baldry langs en die zei van, gaat even met me mee en we gaan even wat met jou doen. Kwam eerst bij de Faces kwam hij terecht. En later nog solo. En hij heeft gewoon hele mooie dingen gemaakt.
0: Nee. Ja.
1: Ja, en nu zit jij te kijken van, wat ga ik doen?
0: Ja.
2: Ja, dat is...
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, dat zie ik. ik zie je zo ook verturen. Ik denk, hij weet vast niet wat hij gaat doen.
0: Ik weet het wel. Hier is hij. Als je denkt van, wie is dat? Deze is het.
1: Long John Baldry.

0: Het is nog niet helemaal voorbij, die mooie zomer.
1: Nee, want we krijgen nog een paar mooie dagen.
0: Ja, dan komen we nog steeds.
1: Ja, ja, ja. Ik ga van de week gaan we weer lekker barbecuen. Ja? Ja. Denk morgen of woensdag.
2: Ja. Ja, ik heb een verkeerde trui getrokken vanochtend.
0: Maar goed, als u denkt, hoe kunnen ze daar weer over morgen of woensdag hebben dat het mooi is? Want dan luistert u naar een herhaling, waarschijnlijk op zaterdag.
1: Dat is misschien heel erg gloten weer, maar goed.
0: Maar in ieder geval, Gerard Cox was dat met het is weer voorbij, die mooie zomer. Don't Treat Me Like a Child van Helen Shapiro. Die we natuurlijk kennen van Queen for Tonight.
1: Ja, zeker. Onder
0: en die andere ook nog. Maar daar kan ik even niet opkomen. John Baldry en Hallback, The Daybreak. En dan is het nu weer tijd voor het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
1: Laat me raaien. Van Harriet.
0: Ja.
1: Ja, want ik heb er niet gekeken in de e-mail. Dus,
0: deze die zal vast wel van Harriet zijn. Nou, dat klopt ook. Grow van Django McCoy.
4: When I'm sad, I am unreasonable.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Hans de Boy, Annabel.
1: Ik hoop dat hij het heeft kunnen redden zonder de...
0: Ja, dat... Maar ze zijn op een gegeven moment samen de trein opgestapt, toch?
1: Dat is waar. Nee? Maar ja, zijn ze samen uitgestapt ook. Dat is, ja, dat is een ander verhaal.
0: Dat verhaal is blijven hangen. Wanna Be Starting Something van Michael Jackson. En daarvoor Django McCroy en Gro op verzoek van Mariette.
2: Yes.
0: Ja. En dat waren de verzoekjes ook.
1: En waarom wist jij dit?
2: Ja, waren er niet zoveel de keer, hè?
0: Nee. Het is een beetje...
2: Het is
0: beetje
2: te happen.
0: Dus ligt u op dit moment een klein beetje niks te doen? Open dan de telefoon en ga naar www.flevoziekomroep.nl en stuur een verzoekje, zou ik zeggen.
1: Ja. Ja. Precies.
0: Zou ik doen. En wij draaien hem wel. Tenminste, als we er nog tijd voor hebben.
1: Want het... En anders in een ander programma.
2: Nu zei je inderdaad iets wat... Gelukkig dat je een beetje herpakt hebt. Hè?
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ja, gelukkig. Ja. Maar dan krijgen we nog een boos mailtje ook.
0: Van wie?
2: Ja, ik heb vorige keer, hè, dat ik hem gestuurd, toen was je hem toch vergeten.
0: Ja.
1: Hé,
0: ja,
1: Eucalypta, ja, hoor je dit nou?
0: Dat was zo. Murder on the dance floor. Nou, laat maar niet doen. Nee, Sophie, hoor. Alex Baxter.
1: Dat is al gebeurd, hè?

0: was die weer hoor.
1: Ja.
0: Heiko, Heiko.
1: Ik krijg in de binnen van Robert. Ja. Voor het sterrenteam van de maandagochtend. Ik weet niet wie die daarmee bedoelt, maar hij zegt er ook bij, love you.
2: Nou, dat is er maar eentje die draait op maandagochtend.
1: Het wordt eng. In ieder geval, Heiko, één van de 185 uitvoeringen mochten we zelf kiezen. En ik heb gekozen voor Natasja, in dit geval. En dit is The Blanket on the Ground. Ja. Van,

0: er gewoon niet meer rottigheid in hebben. Oh.
1: Nee. Okay. Dat willen wij ook niet.
2: Nou, dan, nee. Dan ga ik naar huis.
1: We zijn aan het eind gekomen van... Het
0: is altijd leuk dit, hè? Als je dat ineens zo nu...
1: Ja, ik denk, ja, laat ik maar doen, joh. Knops schellen. Blanket on the Ground van Billy Joe Spears is laatst in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
0: Jezus, jongen, wat is dit weer hard gegaan. Nee. Deze twee uur, niet te geloven.
1: Ja, dat is zo voorbij. Die twee uurtjes.
0: Woensdag mogen we weer, Joop.
2: Oh ja, wij zijn de woensdag weer.
1: Ja, en vrijdagochtend ben je er ook weer.
2: En vrijdagochtend ben ik er ook weer.
0: Ach jongens, ja. Niet vergeten, want het is een nieuw programma van Joop en Leo.
1: Ja.
0: Van 9 tot 11. Aankomende vrijdag de eerste uitzending, de vuurdoop. Oeh, ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Ik ga zeker luisteren.
1: Ja, ik ook.
2: Ja, dat zou ik ook zeker doen. Maar ja, dan moet je systeem ook wel mee werken.
0: Tuurlijk.
2: Gaat wel wat worden. Maar goed.
1: Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren en maak er vandaag, ondankzij of ondanks alles, weer een mooie dag van. En
2: ja.
1: Tot de volgende keer.
0: Het gaat u goed.
2: Dank dat jullie er weer waren. En dan ben jij tot woensdag en jij tot volgende week.
1: Ja.
2: Ja.
1: Doei.
2: Oké. Dag. Mazzel.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegendhart van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sánchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. En tot zover het nieuws.

Ik ben van haar gaan houden en ik wil haar terug trouwen, maar jij,

0: En geen bootje in het riet.
1: En geen auto op de weg.
0: Want

0: wat een tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er was nog geen...

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. In het Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel, in de gemeente Denderleeuw, zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat het patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En defensieminister Dylan Jezielkus wil welwillend kijken naar de oproep van de EU-buitenlandchef Kaja Kallas om extra schepen beschikbaar te stellen voor EU-marinemissies. Een harde toezegging doet ze niet, omdat Nederland beperkte middelen heeft. Marineschip Zijner Majesteit Evertsen vertrok zondag vanuit Den Helder richting het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.

zijn niet allebei in leven. Maar dankzij hun heb ik nu mijn eigen mening. Bedankt pa, ben je dankbaar dat je ons op wilde voeden, samen met mijn moeder. Ik ben gelukkig als ik jou gelukkig zie. En gelukkig ben jij ook gelukkig als je mij weer eens ziet. We waren één gezin en werden uit elkaar getrokken door de ziekte van ma, waardoor ze is vertrokken. Je deed je uiterste best om ons op te voeden. Alleen zag ik het niet, vandaar toen al die woede. Dus bij deze bied ik jou mijn excuus aan en hoop dat je het nu kan aanvaarden. Pa, ik zie nog steeds veel verdriet in je ogen. Denk jij nog vaak aan ma? Ik zie er als ik droom. Ik zie er telkens voorbij lopen. Maar mij kan ze niet zien, want ze leeft alleen maar in mijn dromen.

waar ik tegenop kijk. En kijk, begrijp nu dat je je leven met een ander deelt. Je wilde liever leven zoals we vroeger deden. Maar keuzes waren niet van toepassing, nee. En daarom leven we het leven dat we nu leven. Dit is het heden, pa, heb dit voor jou geschreven. Uit het diepst van mijn hart, ik hou van jou voor leven. En die hartaanval, die heeft me laten denken. Was het nou mijn fout, doordat ik jou toen krenkte? Dat dacht ik al die tijd, dus daarom heb ik spijt. Voor al die fouten, pa, sta ik bij jou in het krijt. En ik hoop dat je me nou begrijpt. En hoop dat je voorlopig nog hier bij ons blijft.

Er is nog één kiek bijgekomen, weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook er temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat het patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum ZCERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot de middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amelsvoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Lissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik leg soms heel de nacht van jou te dromen, totdat de tranen in mijn ogen komen. Ik ben al oud, het maakt me zo kapot, het is toch zo hard.

En op je meisje moet je maar niet hopen. Die zag ik een zondag met een andere lopen. Ze had die hoed die hij haar gaf nog op. Die met die veer, die had ze op haar kop.

schaamvoeten verloren.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Nederlandse economie leidt afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte. Voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. Mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat.
2: Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot hun middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt.
3: Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amelsvoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. En tot zover het nieuws.
4: De

op eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos nog

is not my problem. They put him here, I can't help it.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati, wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor 900.000 euro hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van 9,2 miljard euro door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Gerons van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren 2 dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel 1 motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati tegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault Nissan en daarbij €900.000 hebben ontvangen van de Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwas en hacking. Shiny Hunters voerde aanvallen uit op Odido en claimde gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren 2 dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel 1 motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: En met de muziek van Albert West, Love is Sweeter Than Wine, zeg ik hem wel gemeend. Goedenavond.
1: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.
0: Ja, die hadden we net nog eventjes niet gehoord, want die wou eventjes niet helemaal starten.
2: Goedenavond.
0: Maar goed, in ieder geval leuk dat u erbij bent, want het programma heet Los Verband. Mijn naam is Leo en we hebben natuurlijk weer 3 onderdelen om ermee te beginnen. Nederlandstalig, ons artiest vanavond en Middle of the Road muziek. Laat maar heel snel van start gaan. En voor de eerste gaan we maar eens even een lekker stukje terug in de tijd naar de jaren 70. Misschien wel het mooiste nummer van Peter Koelewijn, de KL204. Als ik God was.

0: Peter Koelewijn is natuurlijk in de jaren 60 bekend geworden met het nummer Kom van het dak af. Maar daarna heeft hij zeker wel wat andere hits ook gescoord. Maar zelf vind ik dit eigenlijk wel de mooiste. KL 204, Als ik God was. En hij was natuurlijk gewoon een producent, een radio-dj. En hij heeft natuurlijk ook heel veel geproduceerd voor andere artiesten.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En net waren we even een klein beetje in de jaren 70. Weet je wat, we gaan nog een beetje verder terug in de tijd naar de jaren 60. Met Teddy Scholten, een beetje.
2: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw?

0: heerlijke zoet natuurlijk. Die muziek van Teddy Scholten uit de jaren 60 een beetje. En ja, dit nummer heeft dus ook gewonnen het Eurovisie Songfestival. En heeft daarna ook nog allerlei andere vertalingen gehad. Onder in het Frans, een petit peu. In het Duits, zo eerlijk. In het Italiaans, un poco. En in het Zweeds, un verre. Dus wat dat betreft, als je nog een beetje op zoek bent naar een Franse vertaling bijvoorbeeld. Of een Duitse, dan moet die te vinden zijn.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zieken omroep.
0: En dan maak ik me gelijk een sprong naar de hitparade van vandaag. En dat is gelijk alweer heel anders. Ray en Bier, hier is Glibberen.
3: En ik heb altijd van je gehouden.

0: Die was goed.
1: Nou, zeker, die was zeker goed. Ray en Bieren was dat en het nummer Glibberen.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: En we gaan door met muziek. Afkomst van Marianne Weber. Geboren in 1955 in Utrecht. Staat bekend als een Nederlandse zangeres. Ooit een groot fan geweest van de zangeres zonder naam. Maar ze is in 2022 wel een beetje opgehouden met zingen. Schrijf me nooit geen mooie brief.

0: Marianne Weber. Schrijf me nooit geen mooie brieven meer. En dan staat hier dat het afkomstig is uit het jaar 2002. Dus dat nemen we maar even aan. Maar spreek ik één hele grote hit gehad. En dat was natuurlijk de regenboog.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Weet je wat, we gaan eens even terug in de tijd maar weer eens. Met ZZ en de Maskers. Ik heb genoeg van jou.

We gaan naar de jaren 60 en dat met ZZ en Damascus. En ik heb genoeg van jou. Had ik wat moeten horen. Maar goed, dat horen we even niet. Ga gewoon maar door met de muziek. Voor de volgende gaan we maar eens even mee naar de hitparades van vandaag. En dat gaan we doen samen met Henk Dissel. Hier is Janssen.

En dat is dus Henk Dissel, dus een lekkere vrolijke plaat, Janssen. We blijven nog even een klein beetje in de vrolijkheid. En voor deze gaan we weer even heel wat jaartjes terug in de tijd, want ja, wat dat betreft, de tijd gaat snel. Koos Alberts, Zijn het je ogen?

0: was toch een hele grote hit natuurlijk voor Koos Alberts. Zijn het je ogen?
1: Goedenavond.
0: En zo direct natuurlijk om 8:30 hebben we onze artiest vanavond, Albert West. Maar eerst nog even één plaatje en we blijven nog een beetje in de vrolijke modus. Waarom ook niet? Mensen naar de titel denken van, nou ja, klopt het allemaal wel? Jacques Herb die zingt namelijk, ik heb de zomer meegebracht. Nou ja, kijk even naar buiten. Ik weet niet of dat nou helemaal klopt.

eerlijk gezegd, ik kende de plaat eigenlijk helemaal niet van Jacques Herp. Maar natuurlijk is hij vrolijk en leuk. En ik heb de zomer meegebracht. Nou ja, als je dan naar buiten kijkt, dan ben ik bang dat dat hem niet helemaal gelukt is. Maar goed, het is precies 8:30. Tijd voor onze artiest van de avond. En dat is Albert Wester. Ik ga 3 nummers van hem draaien. Om te beginnen met Ginny Come Lately.

onze artiest vanavond, Albert West, Laura Lover. En hij werd geboren als Albertus Petrus Hendrikus Gerardus Westerlaken. En hij was dus een zanger, een muziekproducent, een televisiepresentator, een componist en natuurlijk ook gewoon een muzikant. Hij werd in ieder geval geboren in een katholiek gezin met 9 kinderen. En naast de lagere school bezocht hij het Sint Angelus Mulo in 's-Hertogenbosch. Als Albert Westerlaken werd hij in 1963 op 14-jarige leeftijd zanger van de Brabantse dansorkest De Shuffles. En in 69-70 scoorde hij de band zijn grootste hit Shalala, I Need You. Het lied stond 19 weken in de Nederlandse top 40 en wereldwijd werden er 5 miljoen singles van verkocht. Bitter Tears werd zijn tweede hit met De Shuffles en in 1971 werden 5 singles uitgebracht die allemaal ook een hit werden. In 1973 verliet hij de groep om als Albert West een solo carrière te starten. En in mei van dat jaar werd zijn single Genie Come Lately, en dat is een cover van Brian Hyland, een hit in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. En in Oostenrijk was het 3 maanden lang nummer 1. Hiermee startte hij zijn solo carrière die vooral gekenmerkt werd door het covers van ballads uit de jaren 60. Nou, zo ook net dit nummer Tell Laura I Love Her. En het nummer wat we zo direct gaan draaien, Put Your Head On Your Shoulder. Nou ja, het verhaal gaat natuurlijk heel lang door, maar het eindigt eigenlijk op 4 juni 2015. Want toen overleed hij in Rosmalen. Toen woonde hij daar op 65-jarige leeftijd na een week op de intensive care te hebben gelegen als gevolg van een aanrijding in Marekessel.

zeggen, met zijn revalidatie driewieler. Hij was in botsing gekomen met een wielrenner en had daarbij het letsel opgenomen. En de middag stond aanvankelijk een afspraak op de agenda voor een nieuwe cd. En de uitvaartdienst werd op 12 juni 2015 dus gehouden in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. En diezelfde dag werd hij dus begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Rosmalen. Ja, dat is dus een beetje het trieste einde van Albert West. Maar goed, hij heeft wel hele mooie hits gemaakt. Waaronder natuurlijk heel veel nummers die eerder in de jaren 60 toren waren. Zo ook misschien wel deze. Albert West dus met Put Your Head on My Shoulder.

0: zo gezegd het trieste einde dus eigenlijk van Albert West, overleden in het jaar 2015. En dit was een hit uit het jaar 1973. Put your hand on head on my shoulder.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: Goed, we hebben nog zo'n 20 minuten te gaan en die gaan we besteden aan de middle of the road muziek. Maar voor het eerst gaan we richting hitparade met Taylor Swift. Hier is Patient Zero.

En dat was natuurlijk even een kijkje nemen in dit parade. En dat met de nieuwste van Taylor Swift, Patient Zero. En vandaag kwam het nieuws af dat ze de meest bekroonde artiest was ooit bij de VMA's. En dat is natuurlijk een of andere televisieprogramma natuurlijk van de MTV. Want natuurlijk vroeger ook veel te bezien was op de Nederlandse televisie. De beste mix op je radio. En natuurlijk ook bij de Flevo Ziekenomroep op de maandagavond. We gaan eens even terug naar het jaar 1962 samen met Elvis Presley. Return to Sender.

0: En zo'n heerlijke muziek afkomstig van The King, Elvis Presley, Return to Sender.
1: Dit is de Flevo.
2: Zeker een roep.
0: En voor de volgende, 1989, ook weer een tijdje terug. Tina Turner, hier is de best.

0: En muziek afkomst van Tina Turner dus. En Simply the Best. En ja, dat mag zij wel van zichzelf zeggen.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Zieke Omroep.
0: En ondertussen is het al 10 minuten voor 9 geworden. En weet je wat, we gaan eens even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. Daar vond ik een nieuwe plaat van Douwe Bob. En toen dacht ik zo van, die klinkt best wel mooi. Laten we daar eens naar gaan luisteren. The Note to Self.
3: I can

0: Nou, wat vindt u ervan? Ik vind hem wel een mooi nummer. Van de album. De VND-praters van vandaag. Note to self.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: En voor de volgende gaan we weer eens even een lekker stukje terug in de tijd. Naar de jaren 70. En dat natuurlijk met de Carpenters. Met natuurlijk de prachtige stem van Karen Carpenter. Top of the world.

0: En natuurlijk met de prachtige stem van Karen Carpenters. Waren dat dus de Carpenters en Top of the World uit het jaar 1973.
1: Blijf wel ziek, kom Rob.
0: Goed, ik heb nog één plaatje voor u. En dan gaan we op naar het nieuws van 9 uur. En zo direct na 9 uur komen we natuurlijk nog één keer terug met onze artiest vanavond, Albert West. En gaan daarna verder met country muziek. Wat klassiek straks en ook nog wat easy listening. Ik heb nog één plaatje dus. En dat is deze uit het jaar 1994 van The Ace of Base. Hier is The Sign.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen 20 miljard euro aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerde aanvallen uit op Odido en claimde gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

En voor de vijfde keer was dat Albert West. En dit keer dus nog even met het nummer Girls and Cadillac. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben erbij tot aan 10 uur. En we hebben in het programma los van nog 3 onderdelen. Country, klassiek en easy listening. En die country plaatjes, vanavond komen ze weer een beetje uit het heden. Vorige week had ik al plaatjes uit het verleden gedraaid, dus ik denk zo van, weet je wat, vanavond weer uit het heden. Zoals deze van Jacob Wilson, Sunshine and Summer. Yeah.

0: cross-country muziek. En dat van Jacob Wilson, Sunshine and Summer.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En ja, de country muziek bestaat tegenwoordig uit allerlei soorten. Wat dat betreft is het wel wat lastig aan elkaar te houden. Vaak is het ook een beetje rock, zoals deze van Mark Powell. Be a Friend. I got some

0: Dat is altijd wel een beetje typisch natuurlijk. De country muziek van tegenwoordig. En dit is bijvoorbeeld Bear Friends, wat gezongen wordt door Mike Powell. En die wordt hier aangekondigd als de echte real country artiest uit Texas.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zieken omroep.
0: En dan hoor je dit. Ja, dit staat dus ook in de map met country muziek. Ja, en dit is voor mij toch een beetje disco muziek. Het zou net zo makkelijk in de hitparade kunnen staan. Een band met

0: zo gezegd een nummer wat zeker niet zou misstaan in de hitparades van vandaag. The Ragtops en Taking the Tea.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Nou, weet je wat, we gaan weer gauw verder met toch wel wat meer echte country muziek. Ach, gewoon wat viool.

0: dat is Tyler Nansen, de Oklahoma Home. En Tyler Nansen heet eigenlijk Charles Tyler Lee Nansen. Is van 2003. Oftewel, hij is pas 23 jaar oud.
1: Dit is de Flevo.
2: Zeker nog op.
0: En het volgende nummer, ja, dat heb ik eigenlijk al vaker gedraaid. Het is gewoon een ontzettend vrolijk nummer. En ook een beetje bluegrass. En het wordt gespeeld door Carson Peters en The Iron Mountain. En ze swingen dan ook samen The Walking Back to Georgia.

lekkere vrolijke bluegrass muziek. En dan dat van Carson Peters en die Iron Mountain. Walking Back to Georgia. En we gaan gewoon lekker door met country muziek nog even tot aan 9:30. Want dan hebben we natuurlijk nog wat klassiek en straks ook nog wat easy listening. En ook deze heb ik wel eens wat eerder gedraaid en is eigenlijk ook best wel een leuk wijsje. Dat gezongen en gespeeld wordt door Shelley Lawson en is genaamd Grandma's Window.

0: said to me.
1: En dat was een nummer gezongen door Shelley Lawson. Grandma's Window. Ja, en als je nou op zoek gaat naar Shelley Lawson, dan kom je eigenlijk een heleboel Shelley Lawsons tegen. Dus waarschijnlijk niet de goede.
2: Flevo's, je kunt omroep.
1: Gewoon nog even rustig door. Ik denk nog twee plaatjes voordat we verder gaan met klassiek. En deze is afkomst van Carrie Calloway. Die genaamd is Smoke and Mirrors.

0: best wel een lekker nummer van Carrie Calloway. Smoke and Mirrors.
1: Goedenavond.
0: En natuurlijk, zo direct hebben we natuurlijk aandacht voor. Ja, een beetje klassiek.
1: Muziek tot 10 uur.
0: Er is nog even Aaron Watson en Hartley Friends, Barely Lovers.
2: Ha!

was een stukje muziek gezongen door Aaron Watson. Hardly Friends, Barely Lovers. Goed, het is bijna 9:30, tijd voor de klassieke muziek. En ik ben een beetje aan het zoeken geweest. Ik vond er niet heel erg snel iets. Dus ik hoop dat ik wat ik gevonden heb, dat het nog een beetje de moeite waard is. Het wordt namelijk gespeeld door Pauline Oostenrijk. Het is namelijk een stuk van Vivaldi. Concerto in F voor oboe, en, oftewel voor de hobo. En dat is Strings and Continuo.

0: Dat was natuurlijk onmiskenbaar een compositie van Antonio Vivaldi, Concerto in F voor hobo, strings en continuo. En dat werd dus gespeeld door Pauline Oostenrijk. En dat is dus een hobo-speler, zal ik maar even zeggen, hoe noem je dat? En die is in ieder geval geboren in 1967 en heeft onder andere gespeeld bij het Residentieorkest in Den Haag. En nog veel meer. Met echte liefhebber van klassieke muziek, ja, luister dan op de zondagmorgen dan tussen 10 en 12. Dan zit collega Harry Oberendorf op deze stoel. En buiten natuurlijk dat hij mooie stukjes afspeelt, weet hij er altijd een heleboel bij te vertellen.
1: Flevol Ziekomroep.
0: Goed, wij zijn toegekomen aan ons laatste onderdeel. En dat zijn de easy listening muziek. En dat zijn zeg maar de plaatjes die je graag zou willen horen voordat je gaat slapen. En voor de eerste, kijk maar eens even lekker ver terug in de tijd. Naar de jaren 60 met Percy Sledge, Warm and Tender Love.

0: Zelf vind ik het altijd heerlijk om terug te gaan in de tijd. En met name naar de jaren 60. En zeker met dit soort muziek. Percy Sledge, Warm and Tender Love.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Met easy listening muziek.
0: En we gaan dat zeker nog even doen. En bij het volgende. Dan is het net of ik me in een soort van film begeef. Iets romantisch. Sluit je ogen en geniet van de muziek van Robert Goulet. En een nummer wat genaamd is I Wish You Love.
2: Goodbye, no use leaving.

0: was een nummer uitgevoerd door Robert Gérard Goulet, zoals hij dan officieel heet. En het was eigenlijk een Frans-Canadees. En hij zong voor ons I Wish You Love.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: We blijven nog een beetje in de viooltjes hangen. En ook voor deze gaan we terug in de tijd met Dusty Springfield. If you go away.

0: Tepa, oftewel If You Go Away.
1: Please don't go away.
0: En dat in de uitvoering van Dusty Springfield. En die stond er ook wel een beetje bekend als The Queen of the White Soul. En ik heb nog een paar violen gevonden. Ja, het is echt een beetje een kippenvel momentje. Want ja, dit is eigenlijk wel weer zo'n hele mooie. En ik hoop dat u dat ook een klein beetje vindt. Harry Nilsson, I wonder who's kissing her now.

0: Een stukje muziek en dat gezongen door Harry Nilsson. En I wonder who's kissing her now.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En de volgende heeft misschien wel een klein beetje vertaling nodig. En als ik daar dan van maak, voor de liefde van een vrouw. En we vertalen het dan naar het Spaans, dan wordt het Por el amor de una mujer. Oftewel, het wordt gezongen door Los Panchos.

Dat is muziek afkomstig van Los Panchos. Por el amor de una mujer. We zijn nog altijd een beetje bezig met easy listening muziek. En wat dat betreft heb ik nog zo'n 10 minuutjes te gaan. En die wil ik natuurlijk heel mooi gaan opvullen. En voor deze gaan we eens een beetje naar het eind van de jaren 60, begin van de jaren 70. Want toen was hij heel erg bekend. En ook heel erg beroemd en had ook heel veel hits. En ik heb het over niemand anders dan Neil Diamond. En een van die hits die hij was deze Lady O.

0: muziek afkomst van Neil Diamond, Lady O. En Anno nu, hij maakt nog steeds muziek, ondanks zijn ondertussen behoorlijke leeftijd.
1: De beste mix op je radio.
0: Dat is natuurlijk nog altijd de Flevo Ziekenummer op. En we zijn nog altijd bezig met Easy Listening. En ja, ik heb nog zo'n 2 plaatjes te gaan. Als ik een beetje naar de klok kijk. Nou ja, we gaan in ieder geval ons best doen. Zoals deze met Kokomo. A little bit further away.

0: En tot zover even de Kokomo dus. En a little bit further away.
1: A little bit further. A little bit further.
0: Dat is ons bijna laatste plaatje. Ik kan nog even vertellen wat we morgen gaan doen natuurlijk. Want vanaf 8 uur wordt dit programma nog een keer gehaald. En vanaf 10 uur dan zit collega Harry Oberendorf op deze stoel. Die gaat dan nog een keer een herhaling doen van zijn Flevo Klassiek van de afgelopen zondag. Vanaf 2 uur natuurlijk ook weer luisteren naar Fred's Music Mix. Met natuurlijk Fred en Aard. En natuurlijk s'avonds Jan en Truus en Heerma. En een pleister op de wonden tussen 8 en 10. Ik ga nu verlaten. Ik wens je natuurlijk heel veel beterschap. Probeer straks lekker te slapen. En we gaan eruit met de Brothers voor. Try to remember.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke blokkade verwacht. Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Paus Leo heeft zijn vierdaags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna twee decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uitte zorgen over AI en besprak de Oekraïneoorlog in Metz. Bij gevechten in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van een voormalig regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke blokkade verwacht. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.

traantjes op mijn wang en sta me tegen zin te schuilen op de gang. En iedereen groet me, doen alsof de neuzen bloeien.

0: FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. Paus Leo heeft zijn 4-daags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna 2 decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uit de zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevecht in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van de voormalige regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: that nothing is sure.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
3: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Katharina Lachnow, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat